As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Katja de Valier met Wild Wild Women. Enrico het laat weet daar in Oudtshoorn, Jacobsonstraat is gesluit vir verkeer as gevolg van Powertrade winkel wat vroeg vanoggend gebrand het. Nou ek weet nie of dit nou al oopgestel is nie, maar neem maar kennis daarvan, dit was hier net so op 9 uur wat hy laat weet het. So ek weet nie of die straat al oopgestel is nie. Laat weet my gerus as jy vir my dalk enige inligting het rondom dit. Droomsyndroom volgende met hy Sonneblom
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Podcast. Nou right, 1993. Kan nie glo dit is al so lank nie. The Counting Crows met Mr. Jones. Nou, dit was vanaf hulle album August and Everything After, soos ek sê van 1993. Dit was hulle debuutalbum en ook hulle groot deurbraak enkelsnit. En groep wat absoluut net van krag tot krag gegaan het van daar af. Vincent Gordon volgende op ons speellys met My Somersang.
1: Jy is ingeskakel

Liam het ek mag jou mis. Nou is die tyd vir nog so een laaste lekker stukkie muziek voor die 11:00 nuus. Ons luister na Zurilda, mense mors hul emosies.

0: Lucky and often just ginger, and it was time of your life. Yes, I'm Skalke Base Fame, my name is Danny, and ek kuier nog saam met jou tot so 12 uur. So ons kuiertijd is amper voorbij, maar as nog so 2 of 3, miskien kan ons 4 liedjes inwerk, maar ek weet nie, minstens 3, daar gaan ons.
1: Ons maak dit

Die Oudwasser val met nuwe begin en voor dit Glockenbach saam met Declan J. Donovan en Better Days. Ja, ek gaan jou groet met Franjo Du Plessis, my verhaal, en dan direk na die nuus neem Enrique oor. Geniet hom.

0: nie vir jou lieg nie.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.
1: Jy het geluister na die broers met 10,000 mile, Henry Alanse, my vir ewig. 6 minute voor 3. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Het ons maandag huis toe ry program. You're the lady of my heart, more than talking, Zlani Zayn. Neem ons daar die nuus op die uur om 3.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM

0: Net na 6 met Apollo Towns, Colorful, Rian Benari, Spontaan. Goeienaand en welkom, is tyd vir ons maandag aan sport saamkeer met my en Ricardies tot voor 9. Bye, bye, bye, geniet nou en sink.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Net na 6 met 'n paar tones, colorful, Rian Benardi, spontaan. Goeienaand en welkom, tyd vir ons maandag aan sport saamkeer met my en Ricardies tot voor 9. Bye, bye, bye, geniet nou en sink.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Van Benadie spontaan. Goeienaand en welkom. Tyd vir ons maandag aan sport saamkeer met my en Ricardo tot voor 9. Bye bye bye. Geniet nou en sien.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

Vieslus. Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: Carleen van Jaarsveld, te min te veel. Jy kan uitsien na Matthew Mull, Zwan en Thelma en ook muziek van die Jubbles, fantastisch. Maar nou hier is Asemloos, hier is Liesel Pieters.
1: SFM, maak elke dag een goed voeldag.

0: Ellie King, America's Sweetheart, Heinz Winkler, 1001 soene. Bring my terug, geniet nou eers Logan Petersen.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

0: Dis ons maandag aan sport saamkeer met my en Rikaris. Slik my heel in donkere baai. Nicholas Lou was ook daar met Alu Meer. Geniet nou Black-Handed Kites. Op is hier die enige titel.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Wizard of Oz, kom ons kyk gou na die SVD Superliga A-klub spanne se uitslae van die afgelope naweek. All Blacks en Harlequins, Force, Bridgestone en Silver Stars. Daardie klubwedstryde was uitgestel as gevolg van die velde wat nat is daar in die groter Oudtshoorn. Dan Barbarians het gespeel teen Crusaders. Barbarians wen 45-31 teenoor Crusaders. Heidelberg het gespeel teen Blanco. Heidelberg wen 20, Blanco kon het 17 aanteken. Evergreens en Progress, Evergreens wat weggehol het, wen 40 teenoor Progress 26. Dan Riversdale Blues het gespeel teen Grootbrak. Grootbrak wen die wedstryd 38 teenoor Riversdale Blues 29. En kom ons kyk ook sommer gou na die tabel van die Superliga A. Evergreens heel bo, gevolg deur Barbarians tweede, Heidelberg derde, Grootbrak vierde, Bridgestone 5de, Crusaders 6de, Silver Stars 7de, Progress 8ste, Blanco 9de, Harlequins Forces 10de, All Blacks 11de en Riversdale Blues 12de.
1: 90.1 104.1 SF